0: Lieve kinderen, we leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had de wolf een bericht voor de draak.
1: Je moet prinses Assepoester helpen. Er staat een hele gemene draak op haar stoep. Ze is in groot gevaar.
2: Maar de schat dan?
1: Ah, daar zal heus niemand aankomen. Maar goed, ik zoek wel een andere held om Assepoester te redden.
2: Oké. Ik ga al.
1: Zo, die is er mooi ingetrapt. Nou, waar is die schat?
2: Een kabouter?
3: Ja, een kabouter, ja. Je moet er anders het kasteel schoonhouden dan. De kaboutertjes natuurlijk.
2: Maar de wolf zei dat Assepoester in gevaar was. Huh? Omdat er een gemene draak voor haar deur zou staan.
3: Die draak ben ik zeker. Laat me niet lachen. Huh? Assepoester is niet eens thuis. Nee, die wolf heeft jou goed te pakken genomen.
1: Rijk ben ik. Schat hemeltje rijk.
4: Wat doe jij daar?
1: Dat zit zo. De draak heeft mij gevraagd om even op de schat te passen.
4: Ja?
1: Ja, hij moest even weg naar zijn zusje op kasteel Drakenstein. Oh. Snapt u wel?
4: Mm-hmm. Dan is het goed, want ik wil niet dat er gestolen wordt in het Sprookjesbos.
1: Natuurlijk niet, majestueuze hoogelijkheid. Ik zou niet durven. Ik geef hem straks gewoon weer terug. Tot ziens, hoor.
4: Dag.
1: Dag.
2: Ah, als ik het niet dacht. Mijn schat.
4: Hm?
2: De wolf heeft me in de maling genomen en mijn schat gestolen.
4: Wat zeg je nou? Maar hij zei dat hij erop moest passen.
2: Dat liegt hij. Het is een dief.
4: Dat is niet zo fraai. Wacht, ik weet iets. Ik ga straks naar de wolf en jij verstopt je in het bos. En als ik mijn hand omhoog steek, zo, dan kom jij tevoorschijn en vraagt om je schat.
2: Maar hij zal hem heus niet teruggeven. Hij heeft hem toch gestolen?
4: Let jij maar eens op. Hallo, wolf.
1: Dag.
4: Zeg, jij past toch op de schat van de draak?
1: Ja, dat zei ik u toch al?
4: Dat weet ik. Ik moet vanavond namelijk naar hertog Hotemethoot. En dan is er niemand thuis. Zou jij dan ook mijn schatkamer willen bewaken?
1: Ligt daar dan ook zo'n schat?
4: Eén schat? Daar liggen wel 1000 schatten.
1: 1000? Mm-hmm. Maar dan ben ik 1000 keer zo rijk. Ik bedoel, ik pas er graag op.
4: Heel fijn. Maar hoe weet ik nu zeker dat je die 1000 schatten niet zult stelen?
1: Ik steel nooit iets. Ik geef altijd alles eerlijk terug.
4: Dan is het goed.
2: Goedemiddag. Mag ik mijn schat terug?
1: Ja, als ik nu één schat teruggeef, kan ik er straks wel 1000 stelen. Kijk eens, daar staat hij. Ik geef namelijk altijd alles eerlijk terug.
2: Mooi. Bedankt.
1: Ziet u wel? Ik ben een prima oppas.
4: Goed zo. Tot vanavond.
1: Ja, tot vanavond. Hoera! 1 schat ben ik kwijt. Maar vanavond steel ik 1000 schatten van Assepoester.
0: Maar dat ging natuurlijk niet door. Want nu de draak zijn schat terug had, had Assepoester die avond een vervelend bericht voor de wolf.
4: Jammer, maar hertog Hotemethoot heeft onze afspraak afgezegd.
1: Ja, maar...
4: Dus nu heb ik vanavond helemaal geen oppas nodig.
1: Nee, maar...
4: Maar toch bedankt, hoor.
1: Graag gedaan.
0: De wolf was boos en verdrietig tegelijk. Maar het was zijn eigen schuld. Dan had hij maar niet moeten stelen. Gelukkig was er de maan. Daar kon hij nog even flink tegen huilen. Net als die keer... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Nou, 6:15 geworden, daar gaan we weer.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Elke dag om 6:15 en om 7:15 hoor je een liedje uit de platenkast. En deze week verzoekliedjes van papa's en mama's. En dat zijn er nogal wat, er is een hoop ingestuurd. En dat gaat toch soms wel terug naar de jaren 80, veel jaren 90. Of de Zero's. Nou, dit liedje wat we nu gaan draaien is aangevraagd door mama Maria. Ja, Maria die vindt dit een heel leuk liedje. Het komt uit het jaar 2000.

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Slagharen. Het Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Dat was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje
2: Hallo,
1: doof Kids ben
2: Radio.
1: Geworden.
2: In de ochtend.
3: Opstaan. Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Vandaag alweer donderdag. Donderdag 15 oktober. En als je nou deze week lekker vakantie hebt... dan heb ik eigenlijk wel een beetje slecht nieuws. Want dan ben je namelijk over de helft als de dag van vandaag is afgelopen. Want dan heb je daarna namelijk alleen nog maar vrijdag, zaterdag, zondag vakantie. En dan ga je alweer naar school. Maar voor iedereen die in het zuiden en het midden van Nederland woont... ja, daar is het precies het tegenovergestelde. Want die hebben, nou ja, vanaf vrijdagmiddag lekker vakantie. Want in Nederland wordt dat niet allemaal op dezelfde week gepland. Met sommige dingen wel, hè. Bijvoorbeeld met de kerstvakantie. Dan is iedereen allemaal op dezelfde 2 weken vrij. Maar ja, dat is dus niet met de herfstvakantie. Dus als je nu zit te luisteren en je denkt... ja, ik heb al vakantie. Of misschien heb je dus nog geen vakantie, volgende week pas. En je wil nog even een goede tip hebben... wat je nou precies kan doen in de herfstvakantie. Laat het dan even weten hier via de Hallo Kids radiotelefoon. Want dan kunnen we elkaar even helpen, hè. Want kijk, we hebben een hele leuke tip op de radio. Namelijk... het attractiepark ticketalarm. Ik heb hem net al weer even voorbij horen komen. Deze week maak je namelijk kans op tickets voor Slagharen. Maar misschien denk je wel, ja leuk. Maar ik wil helemaal niet naar een attractiepark in de herfstvakantie. Ik wil graag ergens anders naartoe. Alleen ik wil een beetje leuke tips hebben. Dan is dat handig als we elkaar even kunnen helpen. Dus stuur vooral je tips in. Dat mag tips zijn voor thuis. Dat mag tips zijn voor onderweg. Ik heb even naar het weer zitten kijken. Ja, tips voor picknicken of zo... dat zou ik niet echt doen, want het wordt niet heel supermooi weer. Er is een her en der een klein beetje regen voorspeld, maar niet superveel. Maar goed, picknicken in de regen, ja, dat zou ik dan toch niet doen. Kun je beter binnen gaan picknicken? Dat je dan bijvoorbeeld de hele woonkamer, helemaal alle meubels aan de kant schuift... en dan een groot kleed erop legt. En dan ga je gewoon doen alsof je buiten bent. Dat is dan veel makkelijker. Muziekje erbij van de vogeltjes. Nou ja, waarom niet?

0: De hofhouding van Symbolica zong over de pancake. Nou heb ik die niet in mijn ontbijttip zitten. Maar dat zou je natuurlijk wel lekker vanavond kunnen maken. Hè? Lekkere pannenkoeken.
1: Goedemorgen DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, ik heb een lekkere ontbijttip wat een beetje te maken heeft met de herfst. Want ja, het is toch vandaag 15 oktober. Dus die herfsttemperaturen buiten, die hebben we inmiddels al wel een beetje gevoeld. En als je dan denkt aan de herfst, dan denk ik vooral altijd aan pompoenen. En ik denk aan appels en peren. Dat zijn toch voor mij altijd wel een beetje de eetdingetjes. Dus hè, de groenten en de fruit die ik daar wel heel erg bij vind passen. Dus ik dacht, weet je wat? Een pompoensmoothie. Ja, dat weet ik niet helemaal. Ik weet niet of dat heel erg lekker is. Maar een perensmoothie is wel heel erg lekker. En een peer is nou typisch zo'n stukje fruit. Net zoals een banaan en een appel. Wat veel door kinderen gegeten wordt. Dus ik dacht, ja, als ik dan een perensmoothie hier op de radio vertel, dan zal dat zekerste weten bij iedereen goed in de smaak vallen. Nou, wat heb je nodig voor zo'n lekkere perensmoothie? Je hebt nodig 2 grote, rijpe, belangrijk, rijpe peren. Want als een peer namelijk al ietsje zachter is, dan hebben ze een beetje een andere smaak dan als ze nog niet zo rijp zijn. Daar hoef je de schil niet van af te halen, want de schil, daar zitten ook allemaal vitamintjes in. Wel belangrijk natuurlijk dat je ze even wast van tevoren. Maar wat je er wel uit moet halen is het klokhuis. Want een appel heeft een klokhuis. Zo aan de binnenkant, hè, met van die pitjes. Maar een peer heeft dat ook. En dat is niet zo lekker om op te eten. Dus dat moet je er even uitsnijden. Daarna snij je de peer in wat kleinere stukjes. En stop je die alvast in de blender. Met dus de schil er gewoon aan. Dan doe je daar een banaan bij. Dat denk je misschien wel, maar dan toch een banaan. Ja, dan wordt die namelijk wat romiger en dan heb je meteen wat extra vitamintjes erin zitten. Dus 2 peren, 1 banaan. Je doet 2 lepeltjes yoghurt erbij. Flinke dosis kaneel. Dus even flink schudden met het kaneelpotje. En je doet er nog een beetje water bij. Nou, dan gaat vervolgens de deksel er bovenop. Dan gaat hij heel veel herrie maken. Zo. En als het een mooi glad mengseltje is, want dat willen we natuurlijk graag, hè, met een smoothie, dat je het niet met een lepel hoeft te eten, maar dat je het gewoon kan drinken, dan is het klaar. En als het goed is, krijg dan dus die perensmoothie een beetje een lichtbruine kleur. Dat komt namelijk deels door de kaneelpoeder die erin zit, maar ook natuurlijk deels door de peer. Want de peer heeft aan de buitenkant een mooie groene kleur, maar aan de binnenkant, ja, dan is die er een beetje lichtbruin, een beetje wittig, hè, zo een hele lichte kleur. En het gaat, oh, als je dit maakt. Ik heb het pas nog een keer gemaakt bij ons in de keuken. Oh, dan ruikt het allemaal zo lekker. Ja, dan ruikt het als het ware gewoon naar de herfst. Want je ruikt dan heel erg die kaneel. En je ruikt dan ook heel erg die peer. En oh, het is een lekkere smoothie om de ochtend mee te gaan beginnen.

Muziek van K3, aangevraagd door Sophia. Want Sophia die had namelijk nog een tip ingestuurd. Ik had het net al even gevraagd, hè. De herfstvakantie, voor sommige kinderen is die al lekker bezig. Sterker nog, is die alweer bijna over de helft. En aan de andere kant, als je in het zuiden en het midden woont, dan moet de herfstvakantie nog gaan beginnen. Dus ik was toch al een beetje op zoek, hè, naar leuke tips. Wat zou je allemaal kunnen doen in herfstvakantie? Ook al is het nu nog vroeg, je kan altijd even meeschrijven. En toen kreeg ik een berichtje van Sophia. Die wilde graag het liedje van K3 horen. Maar die had dus ook een tip. Want die vertelt dat zij in de vakantie vaak bioscoopje thuis spelen. En toen dacht ik, hé, wat bedoelen ze daar nou mee? En toen kreeg ik vervolgens een foto ingestuurd. En dat zag er hartstikke leuk uit. Namelijk dat ze in de huiskamer alle meubels aan de kant hebben geschoven. Ze hebben een paar luchtbedden in het midden gelegd. Met allemaal lekkere kussens en warme dekens erop. Er staat een tafel met allemaal popcorn en andere lekkere snoepjes. En ik zie dat Sophia, ik denk met een vriendinnetje of met haar zusje, een van de twee, dat ze lekker naar een film aan het kijken zijn. Terwijl dus alle lampen uitstaan. Ja. Dus dat maak je als het ware een bioscoopzaal thuis in de huiskamer, zonder dat je de deur uit hoeft. Dat is dan toch wel handig, hè? Kijk, ik kan me niet herinneren dat ik ooit een keer in de woonkamer heb geslapen. Maar het klinkt wel heel leuk. Ja, waarom niet? Ik bedoel, de herfstvakantie past daar perfect bij. En misschien dat papa en mama dan ook wel voor één nachtje dan in de huiskamer willen slapen. Dat je gewoon met z'n allen als het ware gewoon in die hele huiskamer gaat slapen met allemaal luchtbedjes erop. Een soort kamperen, maar dan anders. Ik vind het wel een hele goede tip, Sophia. Dank je wel dat je hem hebt ingestuurd. Ja, en mocht je nou zitten luisteren en denkt, ja, maar ik heb ook een hele leuke tip voor de herfstvakantie. Nou, dan stuur hem even in. Dat is leuk, want dan kunnen we ze namelijk allemaal vertellen hier op de radio. En kunnen we als het ware elkaar gaan inspireren, zo heet dat dan. Want die tip van Sophia, ja, ik heb er wel eens ooit van gehoord. Een bioscoopje spelen thuis. Maar nu heb ik me ook meteen foto's erbij gekregen. Waardoor ik ineens heel duidelijk had, oh ja, zo ziet dat eruit. We kunnen

0: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
1: Hallo Kids Radio.
2: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
3: Hallo allemaal.
2: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riem en Bas, daar.

0: ook in Julianatoren maken ze hele leuke liedjes. En die kunnen wij natuurlijk hier laten horen op Hallo Kids Radio. Maar wij hebben ook bepaalde onderdelen die hartstikke belangrijk zijn. Dat die ook wel echt uitgebreid doorgaan. Want er zitten er vast alweer een aantal klaar.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, we gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op 15 oktober. Dat is vandaag de donderdag. En ik kijk even op onze verjaardagskalender en ik zie dat daarop staat Manu. Manu is vandaag een jaartje ouder geworden. Manu, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En ik kreeg tegelijkertijd, vlak voor dat we het moment hadden dat we moeten gaan zingen voor alle jarigen, kreeg ik alvast een berichtje van een mama. Namelijk de mama van Benjamin. Die is namelijk morgen jarig. En er werd toch even gecontroleerd of hij wel bij ons op de verjaardagskalender staat. Dus ja, we hebben alles genoteerd. Telefoonnummer Benjamin, dat hij morgen 5 jaar wordt. Dus leuk als we morgen even gezellig met elkaar misschien wel kunnen kletsen op de radio. Maar ja, Benjamin is pas morgenjarig, dus daar kunnen we niet nu al voor gaan zingen. Dat is te vroeg. Nee, we gaan namelijk vandaag zingen voor iedereen die dus jarig is op 15 oktober. En dat is onder andere voor Manu. En dan gaan we dat hele bekende liedje zingen. Doe je mee? Komt-ie!

0: ja, ja, ja. Hip, hip, hip, hip.
1: Hoera! Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd.

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Slagharen. Het Ticketalarm.
1: Yes!
0: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.

De leukste muzikale tweeling op Hallo Kids Radio. En daarvoor, ik weet niet of je dat hoorde, maar die toeters. Ja, dat is namelijk het attractiepark ticketalarm. Dus ik hoop dat je net hebt meegedaan. Ik heb alweer wat berichtjes binnen zien komen van allemaal luisteraars die natuurlijk graag die tickets willen winnen voor Slagharen. Komende vrijdag, dus dat is nog één nachtje slapen. Dan gaan we de winnaar bekendmaken hier op Hallo Kids Radio. Dus hou je oren en ogen goed open. Hè? Want iedere keer als je het attractiepark ticketalarm hoort, dan kan je meedoen via de Hallo Kids Radio telefoon of via de website. Daar kan je alles invullen. Want het leuke is, ja, al die deelnemers die dus het attractiepark ticketalarm gehoord hebben, die gaan in een soort grote grabbelton. Dus ja, hoe vaker je het gehoord hebt, hoe vaker je dat instuurt, hoe meer kans je dus maakt. Daar wordt flink uit gegrabbeld en daar komt dan dus vrijdag een winnaar uit. En ja, kijk, ik bedoel, wie wilde nou niet gratis naar Slagharen? Ja, ik zou het wel weten hoor. De laatste keer dat ik daar ben geweest in Slagharen, toen was ik, hoe oud was ik toen eigenlijk? Ja, toen zat ik in groep 4. Ik weet namelijk nog dat ik het gewonnen had met een prijs. Met de kleurwedstrijd was dat. Maar ja, toen zat ik in groep 4. Dus moet je nagaan hoe lang dat voor mij al geleden is. Maar ja, wij van Hallo Kids Radio mogen niet meedoen met die winactie. Dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Dus zou jij graag naar Slagharen willen, hou dan vandaag die radio nog even goed in de gaten. Want ja, ik weet namelijk niet wanneer het ticketalarm komt op de radio. Die komt er gewoon ineens, poef, dan is hij er ineens. En dan moet je dus heel snel wat insturen. Want je hoort het ticketalarm namelijk niet alleen in de ochtend, maar de hele dag. Oh.

0: De superhit van deze week van Job, oftewel Dutchtubers, samen met de grote Sinterklaasfilm. Het is toch knap dat ze dan een liedje hebben gemaakt zonder het woord Sinterklaas erin. Want als je hem namelijk zo hoort, dan zou je helemaal niet verwachten dat het een Sinterklaasliedje is. Nee, ja, ik bedoel, het is nu oktober. Het kan volgens mij hartstikke prima. En leuk dat we daardoor ook elke keer andere liedjes in het zonnetje kunnen zetten. Ik ben benieuwd wat de superhit van volgende week wordt. Maar ja, dat horen we pas altijd op vrijdagmiddag. De eerste tip van de sluier. En daarna natuurlijk de week daarna ook echt de superhit. Dus dit is hem nog even van deze week uit onze tune.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, en van een heel nieuw liedje gaan we nu terug naar een oud liedje. Want dat is natuurlijk wel een beetje het idee, hè, van de platenkast. Dat we een beetje muzikale opvoeding krijgen. En DJ Arnoud had deze week bedacht, oké, normaal gesproken hebben we thema's. Maar laten we nou voor één keer eens even die platenkast zo openzetten. Dat eigenlijk als het ware iedereen mag kiezen. Ja, dus alle papa's en mama's die je mogen nu even insturen van welke oude liedjes zou je graag willen horen. En daar hebben we best wel wat berichtjes van binnengekregen. En ik pak er voor vandaag even eentje bij. Want dit was namelijk een berichtje. Ja, die vind ik leuk. Dat is namelijk een berichtje wat twee kids aanvragen voor mama. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, want er zijn heel veel liedjes gemaakt met een meisjesnaam in de titel. En deze meisjesnaam is de naam Linda. En ik weet dat er inderdaad twee heren zijn die mama hebben, die heten Linda. Dus ik vind het een hartstikke leuke. We gaan even terug in de tijd met Frank Boeien. Hier is Linda uit de platenkast.

0: beetje vol, Janna.
1: Tuurlijk, Sarah. Wat gaan we eigenlijk nog meer voor leuke dingen doen?
0: Nou, nog veel meer.
2: Taarten bakken, hupsakee. Plakken met papier mache. Soep.

0: wel 100.000 dikke duim omhoog.
1: Het liedje waar het allemaal mee begon, 2023. Toen maakten de Zoete Zusjes hun allereerste liedje. En inmiddels zijn we alweer, even tellen hoor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, al 8 liedjes verder. En het zou me niks verbazen als er binnenkort ook weer leuke nieuwe liedjes aankomen. Nou goed, we gaan helemaal niet richting de Zoete Zusjes. Nee, we moeten zo meteen eens richting de Bingemolen. Want normaal gesproken bellen we nu altijd iemand die heeft meegedaan met de prijsvraag. Maar dat doen we vandaag niet, want deze hele week zitten we namelijk heel druk te luisteren naar Hallo Kids Radio voor het ticketalarm. Want deze week maak je namelijk kans op tickets voor Slagharen. En morgen dan gaan we iemand bellen.

Oké, maar dat bellen is hartstikke leuk. Dat wordt allemaal morgen gedaan. Maar nu gaan we dus even met z'n allen misschien wel heel ver terug in de tijd. Of helemaal niet. Want Kinderen voor Kinderen heeft superveel muziek gemaakt. Sterker nog, het nieuwste album is inmiddels alweer klaar. Dat kan je onder andere op Spotify vinden. En verschillende liedjes hoor je natuurlijk ook bij ons voorbij komen. Die op dat album staan. En dan kreeg ik toevallig een berichtje van Bas. En die zei, Arnoud en Mayoni, ik vroeg me even af. Hebben jullie het hele album al in de bingomolen gestopt? Dus het nieuwe album. Bas, nee, hebben we eigenlijk nog niet gedaan. Maar weet je waarom we dat nog niet gedaan hebben? Dat is misschien een beetje zonde, want die liedjes zijn nog zo nieuw. Daar moet eerst iedereen even aan wennen. En dat moet eerst even een paar keer voorbij komen op de radio. Dat je dan op een gegeven moment, als die keer uit de bingomolen komt, dat je dan een soort, ja, die ken ik wel, momentje krijgt. Ja, dat is een beetje moeilijk natuurlijk met nieuwe muziek. Maar aan de andere kant, ik bedoel, nieuwe muziek. Misschien dat er op de nieuwste cd van Kinderen voor Kinderen wel een leuke superhit staat. Ja, zou ook zomaar nog kunnen. Ik ben een beetje te veel aan het kletsen. Wacht even hoor, de bingomolen muziek is al afgelopen. Ja. Zo. Het werkt toch altijd net wat beter om de bingo te gaan draaien als de muziek ook aanstaat. Oké, let op, komt hier. Muziek van Kinderen voor Kinderen. Maar ja, welke wordt het vandaag? Eens even kijken. Nummertje 65. Nummertje 65 op de lijst. Wat is het van Kinderen voor Kinderen? Dat zou ik ook wel graag willen. Ja, dat is een liedje van Kinderen voor Kinderen. Wat gaat namelijk over elke dag jarig zijn. Dat je dus elke dag feest hebt met elke dag taart en elke dag cadeautjes. Och, het lijkt me wel leuk hoor. Kinderen voor Kinderen, ik zou zeggen, zet hem maar aan.

0: terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan. Born to be wild. Nu de boer vermist wordt, moet Sean de situatie redden. Wat kan er dan nog misgaan? Van de makers van Wallace & Gromit en Chicken Run. Zet je schrap voor een groot avontuur. Dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Sean het Schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
1: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie, in attractie- en vakantiepark Slagharen.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtend.

0: jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Vandaag alweer donderdag. En als je inmiddels naar buiten kijkt, dan zie je dat het nu eindelijk wel licht is. Want ja, we gaan naar die donkere dagen. Dat betekent dat het steeds langer duurt voordat het weer licht wordt. En we hebben natuurlijk ook binnenkort dat de klok weer gaat veranderen. Ja, dat is sneller dan je denkt. Dat gebeurt namelijk nog in de herfstvakantie. Maar niet komend weekend, maar het weekend daarna. Ja, dus hou dat wel even in de gaten. Hè. Als je straks terugkomt namelijk van de herfstvakantie, dat je daar niet per ongeluk te laat naar school gaat. Want we gaan weer een uurtje terug in de tijd. Dus dat betekent een uur minder lang slaap. Zeg ik dat dan goed? Ja, toch? Nee, andersom. Nee, een uur meer slaap, toch? Hè? Nou weet ik het niet meer. Dus als het nu 8 uur is, dan is het vanaf volgende week zondag is het dan 7 uur. Oh, dan mogen we een uurtje langer slapen. Oh, dat is altijd wel lekker natuurlijk. Nou goed, blijf het altijd een moeilijk dingetje vinden. Kijk, ik ben zelf dyslectisch. En dat heeft normaal gesproken altijd te maken met letters. Maar af en toe vind ik de cijfers ook moeilijk. Ja, heb je af en toe. Hè? Maar vooral ook als het dan zo herfstvakantie is, dan ben je gewoon even niet met je hoofdje bij dat soort onderdelen. Dan zit je gewoon veel meer in, oh, ik ben lekker vrij. Ik kan lekker uitslapen. Ja, want iedereen in het noorden heeft dat namelijk al. Die kunnen lekker uitslapen, kunnen lekker allerlei leuke dingen doen en hoeven dus even niet naar school. Maar woon je in het midden of in het zuiden van Nederland, dan moet je vandaag nog naar school. Dus dan gaan we het naar schoolalarm echt nog even voor je laten horen zometeen. Want die laatste 2 dagen van de schoolvakantie, die zijn toch wel belangrijk om ook echt even goed te volgen. En daarover gesproken, ik heb nog een berichtje binnengekregen van de mama van Benjamin. Die hebben we namelijk op de verjaardagskalender gezet voor morgen. En ik had even gevraagd, ja, hoe zit het met de broer? Ja, die staat ook op de lijst, alleen die was in augustus jarig. Dus sta je nog niet bij ons op de verjaardagskalender, geef het even door. Hey, dit is de ochtend. En dat mag ook als je bijvoorbeeld in pas in december jarig bent, hè? Of volgend jaar, kan ook. Hey,

De deelnemers van het Junior Songfestival maken natuurlijk elk jaar een groepsnummer. En dit was die van dit jaar. Inmiddels weten we natuurlijk wie er Nederland mag vertegenwoordigen. Maria heeft namelijk laatst de grote finale op 19 september in Nederland gewonnen. Dus die gaat binnenkort naar het buitenland om eens even te kijken of die beker mee naar huis kan. Ja, dat is toch altijd wel een beetje spannend, want... Nou, ik heb inmiddels al wel even gekeken naar de concurrenten van Maria. Oeh, ja, ze gaat het wel zwaar krijgen, denk ik. Maar aan de andere kant, je weet het nooit. Ik bedoel, je weet het nooit. Het kan zomaar zijn dat iedereen denkt... Oh, maar dat mooie langzame liedje, dat mooie gospelliedje van Maria... dat gaat hem toch echt worden. Ja, ik ben oprecht heel benieuwd. En goed alvast om te weten, dat hebben ze eigenlijk al een klein beetje subtiel gezegd. Kijk, de grote race van het Junior Songfestival is nog gaande. Maar straks in januari dan openen weer opnieuw de audities. Dus als je denkt, nou ja, wat Maria kan, dat kan ik ook. Misschien kan je hartstikke mooi zingen. Nou, dan kan je je dus volgend jaar opgeven in januari, februari. Dan zijn de audities weer. En dan kan het zomaar zijn dat je misschien dan in de zomer ook bij het Junior Songfestival zit. Want dat zou toch wel heel gezellig zijn. Daar een mooie plek om je muzikale carrière mee te starten. Over muzikale carrière gesproken. Ja, soms begint die al op school. Ja, voor de meesten wel natuurlijk. Dus als ik naar de klok kijk, dan zie ik dat het de hoogste tijd is om ook echt iedereen naar school te gaan sturen. Dus dat gaan we met z'n allen doen. Tenminste, als je vandaag niet team vakantie bent, hè, dan moet je even je vingers in je oren doen. Want we gaan met z'n allen naar school. In 3, 2, 1, naar school toe!

van Barneveld. Speciaal voor Stefan. Want Stefan die stuurde namelijk net een foto naar de Hallo Kids radiotelefoon. Dat hij is Rutger van Thomas. Ik wilde bijna zeggen Rutger en Thomas. Nee. Dit was Rutger van Barneveld op de radio. En Stefan die heeft hem gezien op de kermis. En ze zijn samen op de foto geweest. En weet je wat dan zo leuk is? Stefan heeft bijna exact dezelfde bril als Rutger. Ja, alsof ze dat samen hadden uitgekozen. Dat het dan daardoor heel erg leek alsof ze een beetje bij elkaar horen. Zeg, Stefan, wat leuk dat je hem gezien hebt. Ja, wij hebben Rutger van Barneveld ook wel eens live zien optreden. We zijn namelijk wel eens op plekken geweest waar wij bijvoorbeeld op het podium stonden. En dan mochten we hem soms zelfs aankondigen. Dat is natuurlijk altijd leuk. En dat je allerlei verschillende artiesten door heel Nederland kan tegenkomen. Dus Stefan, was dit per toeval? Of was je ook echt specifiek naar de kermis gegaan om daar Rutger van Barneveld te zien? Daar ben ik dan toch eigenlijk wel even benieuwd naar. Hè? Want lang niet alle kermissen hebben altijd optredens. De ene kermis die regelt dat wel. En de andere kermis natuurlijk niet. Het is natuurlijk super gezellig om nog lekker lang te gaan kletsen over de kermis en zo. Maar dat kan eigenlijk helemaal niet. Nee, want we moeten zo meteen richting het Sprookjesbos. Want het Sprookjesbos, daar staat natuurlijk Sprookjesboom. Die komt altijd een verhaaltje vertellen om netjes om 8:30. Dus dat is al bijna. Dus wat zullen we doen? Nog 1 of 2 liedjes en dan richting Sprookjesboom? Nou, dat moet wel te doen zijn, toch?

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag hield de reus Klein Duimpje en zijn vriendjes goed in de gaten.
1: Waar zul je ze hebben?
2: 99, 100, ik kom.
1: Haha, dit is mijn kans. Buut vrij!
2: Wat kom jij hier doen?
1: Ik buut me vrij, dan heb ik toch gewonnen?
2: Ja, als je meedoet, maar je deed helemaal niet mee.
1: Flauw hoor, ik wil ook meedoen.
2: Jij? Meedoen?
3: Dat kan toch niet? De enige plek waar jij je kunt verstoppen is achter het kasteel van Doornroosje.
1: Oh ja? Ik kan me anders heel erg goed verstoppen.
2: Oh, bewijs dat dan maar.
4: Ja, we houden vanmiddag een wedstrijdje. En als we je toch vinden, dan...
3: Dan moet je een hele week hier bij het geithuis als klimrek komen liggen.
1: Goed, maar als jullie me niet vinden... Dan wil ik mijn laarzen terug.
5: Oh nee, niet doen.
4: Nee, dat moet je echt niet doen, Klein Duimpje.
2: Maak je niet druk, dat wint hij toch nooit. Goed, als jij wint, dan geef ik je je laarzen terug.
1: Echt? Eindelijk. Ik heb mijn laarzen zo gemist. Tot vanmiddag.
0: De reus ging weg. Maar hij was al snel niet meer zo zeker van zijn zaak.
1: Amai, amai. Hoe moet ik nu zorgen dat ze me niet vinden? Was ik maar onzichtbaar, hè? Ah, wacht eens even. Maar natuurlijk, de heks. Oh, slim van mij.
6: Jij wil een onzichtbaarheidsdrankje?
1: Ja.
6: Om verstoppertje te spelen? Wat een bijzonder belachelijk bedenksel. Mijn onzichtbaarheidsdrankjes zijn veel te kostbaar om voor zo'n kinderachtig kleuterspelletje gebruikt te worden.
1: Maar ik kan er mijn laarzen mee terugverdienen.
6: Als hij zijn laarzen terug heeft, kan hij Klein Duimpje voor me vangen en in mijn hokje stoppen. Dat is een goede ruil. Goed, maar denk eraan. Het is sterk spul, dus niet meer dan 2 druppels drinken.
1: Ja, dat is goed. Ik ga lekker winnen.
0: Die middag stond iedereen klaar voor de grote verstopwedstrijd.
2: Goed, als we bij 100 zijn, dan gaan we je zoeken.
1: Ja.
7: 1, 2, 3.
1: Oei, ze zijn al bijna bij de 100. Snel onzichtbaar worden. Wat zei die heks nu? Niet meer dan 2 druppels. Nou ja, als 2 druppels werkt, dan zal een heel flesje nog beter zijn, zeker?
0: De reus was eigenwijs en dronk het hele flesje leeg. Maar het drankje werkte perfect. Klein Duimpje, Benjamin en Roodkapje konden de reus niet zien en hem dus ook niet vinden.
4: Zien jullie hem?
2: Nee. Hij zit zelfs niet achter het kasteel.
1: Die wurmen kunnen me echt niet zien. Ik ga winnen.
3: Volgens mij vinden we hem nooit.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Kom maar tevoorschijn, reus.
4: Ja, je hebt gewonnen.
1: Hier ben ik.
2: Waar ben je?
1: Ah, hier natuurlijk.
3: Je hoeft je niet meer te verstoppen.
1: Ah, niet flauw doen, hè. Ik ben er toch. En kom op met die laarzen.
4: Ik hoor je wel, maar ik zie je niet.
2: Nee.
1: Hè?
0: Maar zolang de onzichtbaarheidsdrank nog werkte, kon de reus helemaal niet tevoorschijn komen.
1: Maar ik zeg toch dat ik hier sta.
2: Ja, je klinkt wel dichtbij.
3: Maar we vinden het toch niet leuk meer. Je speelt vals.
4: Ja, huh?
3: Laten we wat anders gaan doen.
1: Nee, niet doen.
2: Ja, dat is goed. De reus is zo flauw.
1: Dat is niet waar, hè? Ik heb eerlijk gewonnen.
4: Tikkie, jij bent hem.
1: Hé, niet weggaan. En mijn laarzen dan? Ik ben er echt. Kijk dan. Wacht. Waarom overkomt mij dit nu toch altijd?
0: De reus heeft nog een hele tijd onzichtbaar rondgelopen. Dan had hij maar beter naar de heks moeten luisteren. Zo zie je maar weer dat je altijd goed moet nadenken of een slim plan wel echt zo slim is. Zo wilde de wolf eens een keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: De meiden van Prinsessia hoorde je net op Hallo Kids Radio. En ik heb een verzoekje gekregen van een liedje wat ik eigenlijk net al een keer gedraaid heb. Maar dat is op zich niet zo erg. Want misschien dat deze verzoekjes persoon toen nog lag te slapen. Dat kan zomaar. Ja, want ik heb namelijk een berichtje binnengekregen van Janna. Janna is namelijk vandaag team vakantie en die gaat straks naar een optreden kijken van Job. Ja, oftewel Dutch Tuber. Hij staat namelijk in attractiepark Duinenzanden. Daar is hij al een aantal dagen aan het optreden. En vandaag staat hij er ook weer. En Janna, die gaat er dus naartoe. Ze heeft er al super veel zin in. En daarom wil ze graag de superhit horen. Want ze hoopt dat dat liedje ook door Job gezongen gaat worden straks bij het optreden. Ja, Janna, ik moet eerlijk toegeven, ik weet niet wat zijn setlist is. Dat is een heel moeilijk woord, setlist. Maar dat betekent eigenlijk dus alle verschillende liedjes die Job straks gaat zingen. Want ja, inmiddels heeft hij er best wel een hoop. En dat is natuurlijk zijn allernieuwste, de superhit. Dus het zou me niks verbazen als die vanmiddag ook voorbij gaat komen. Janna, ik wens jou heel veel plezier.
1: Dit is onze tune. Onze tune van Job en de grote Sinterklaasfilm is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

Zorgen voor kinderen en daarvoor de superhit van deze week van DutchTuber. En dan had ik net een berichtje voorgelezen van Janna. Die is namelijk lekker team vakantie en die gaat vandaag naar...

Alex gekregen. Die zei, ik heb vandaag ook vakantie en ik woon in de buurt. Waarom weet ik dit niet? Ja, Alex, dat weet ik zelf natuurlijk ook niet. Maar ik heb even gekeken op de website van Duinerzande. De tickets voor vandaag, om ook lekker naar het optreden van Dutchtuber te kijken, die zijn helaas uitverkocht. Dus ja, vandaag kun je er niet meer naartoe, Alex. Maar morgen hebben ze nog wel een aantal tickets te koop. Dus Alex, als je toevallig morgen die kant op kan, dan zou je hem nog wel in het echt kunnen zien. En anders, ja, dan moet je misschien gewoon bij de ingang gaan staan. Want het zou zomaar kunnen dat Job daar uiteindelijk wel doorheen komt, hè, de ingang. En uiteindelijk ook weer de uitgang. Dat je daar dan op zijn minst een handtekening kan scoren. Dat zou kunnen. Maar Alex, als ik jou was, zou ik gewoon even naar de website gaan van dat attractiepark. Want daar staat alle informatie op. En ze hebben gisteren aangekondigd dat hij volgend jaar weer terugkomt. Want ook dan gaat hij weer optreden in dat attractiepark. Dus Alex, als je nou morgen niet kan, geen probleem. Dan ga je later alsnog een keer naartoe. Want ja, als je inderdaad zo dichtbij woont en je bent zo'n fan, dan is het bijna wel jammer dat je hem dan niet ziet.

Zara Larsen met haar bekende liedje Midnight Sun hier op Hallo Kids Radio. Ja, dat is natuurlijk leuk, al die Engelse muziek, die grote top 40 hits. Maar die gaan we even allemaal op pauze zetten. En denk je misschien wel, pauze, dat kan helemaal niet. Jawel, dat kan wel, want zometeen om 9 uur start namelijk het peuteruurtje bij ons op Hallo Kids Radio. Muziek voor de allerkleinste, met onder andere muziek van Dickie Dick natuurlijk, Nijntje, Knuffie Koala, wat dacht je van Fien en Teun, Dirk Schelen, Woesel en Pip, Kabouter Plop. Allemaal leuke liedjes dus voor jonge kinderen. En daarna, ja, dan zijn de top 40 liedjes wel weer gewoon terug. Dus niks aan de hand. Nou, voor nu wens ik iedereen vandaag een hele fijne donderdag. Geniet van je lekkere vakantiedag als je vandaag vakantie hebt. Of ja, geniet sowieso van de dag, hè? Want misschien hoef je nog helemaal niet naar school. Dat kan natuurlijk ook. Terwijl ik hier door de microfoon heen spreek, zie ik dat het zonnetje inmiddels is gaan schijnen. Nou weet ik dat het zonnetje niet de hele dag blijft. Dus ik zou er vooral even lekker van gaan genieten. Want er zijn toch ook een paar spatjes regen voorspeld vandaag. Voor nu veel plezier en wie weet tot morgenochtend met een nieuwe ochtendshow.

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
0: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio. Jullie zijn echt de allerbeste radio van de hele wereld.
1: Zullen we samen dieren nadoen in de dierendans?
2: Let goed op, want we moeten ze goed onthouden.

0: superleuk. Groetjes van Koen. Ja, en Senne.
1: Ik heb een hoofd, twee schouders, twee knieën en 10 tenen.

Hey, ga je mee? Ik heb een heel goed idee. We gaan picknicken in het bos. Hey, ga je mee? Want het weer zit ons mee. We gaan

0: leukste liedjes en verhaaltjes voor de allerkleinste. Op Hallo Kids Radio.
1: Ga tegenover elkaar zitten en pak elkaars handen. En ga lekker samen roeien tijdens het zingen. Zijn jullie er klaar voor?

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: mag er toch nog best wezen. Zeg eens eerlijk, Co. Zou jij zeggen dat ik al 816 jaar oud ben?
1: Nee, absoluut niet.
0: Oh, dag lieve kinderen. Gezellig. Kom er maar gauw bij, want het is weer tijd voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom. Zoals jullie weten, leven we hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar soms is er wel eens wat. Zo was er eens een ontevreden heks en een wonderspiegel.
2: Knibbel, knabbel, knuisje. Waarom knabbelt er nooit meer iemand aan mijn huisje? Wanneer heb ik voor het laatst iemand vet gemest?
3: Goedemorgen, engheks.
2: Hé, klein duimpje. Zin in een muur vol krakende krakelingen?
3: Sorry, engheks. Ik heb haast.
2: Is mijn snoep niet goed genoeg? Kinderen waren er vroeger toch op? Oh, kabouter. Kaboutertje K. De portie peperkoek.
4: Onder het werk wordt niet gegeten, lelijke heks.
2: Nou ja, ik had toch niet zo van baardhaar in mijn idee.
4: Een andere keer dan maar, lelijke heks.
2: Een heks? Een lelijke heks? Wat heeft iedereen tegen mij vandaag? Aha, zou dat het zijn? Lopen ze daarom zo haastig verder, omdat ik lelijk ben?
5: Lelijk of mooi, wat is het verschil? En ieder ziet enkel dat wat hij wil.
2: Ach, bemoei je er niet mee.
6: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ga naar grootmoeder koekjes brengen.
2: Roodkapje, Roodkapje, blijf eens even staan. Ik moest je wat vragen.
6: In het bos, in het bos, in het bos.
2: Waarom huppel jij mijn heerlijke huisje voorbij?
6: Ik weet het niet.
2: Is het niet mooi genoeg?
6: Het is heel mooi.
2: Ligt het dan aan mij? Ik bedoel, hoe zie ik eruit?
6: Als een heks?
2: Je vindt me lelijk, hè?
6: Nou, je bent vooral anders. Anders dan de anderen.
2: Ik ben misselijkmakend, monsterlijk lelijk. En daarom kom jij niet aan mijn huisje knabbelen.
5: Lelijk of mooi, wat is het verschil? En ieder ziet enkel dat wat hij wil.
2: Ja, ja.
6: Van mijn moeder mag ik geen snoep aannemen van vreemde mensen.
2: Als ik een mooie heks was geweest, had je dat al lang gedaan.
5: Lelijk of mooi?
2: Ja, dan weten we het wel. Oh. Roodkapje is mooi, ik ben lelijk, dat zie je toch?
5: Een spiegel bezit ik en dat is wonderspiegel. Die is heel krachtig. Iedereen die zijn blik daarin werpt, is even prachtig.
6: Echt waar?
5: Volg mij naar mijn paleis. En ik geef jullie die bewijs.
6: Oh ja, die spiegel. Ja, die wil ik heel graag zien.
2: Vast weer een van de treurige tovertruc. Nou, ik laat me niet voor de gek houden.
0: En zo gingen Roodkapje en de ontevreden heks met de fakir naar zijn paleis. De heks had nog nooit van haar leven in een spiegel durven kijken. En ze wist al helemaal niet wat een wonderspiegel was.
5: Zo, de spiegel die hier voor jou ligt, toont jou graag jouw ware gezicht.
2: Schots en scheef, grijs en gerimpeld.
6: Maar kijk, ik ook.
2: Waar rimpel? Het is echt een wonderspiegel.
6: In de wonderspiegel zijn we allebei hetzelfde.
2: Het ziet er net zo uit als Roodkapje. Net zoals Roodkapje.
5: Die naar zijn spiegelbeeld blij lacht, die is veel mooier dan hij dacht.
0: De heks vond het jammer dat ze de wonderspiegel niet mee naar huis kon nemen. Maar ze was tevreden met hoe ze eruit zag. En dat was het belangrijkste. Ach ja, zo was Klein Duimpje graag wat groter geweest en de reus wat minder dik. Maar ach, dat is weer een heel ander verhaal.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of ben ik in slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Heb je alles bij je? Aha. Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

niemand erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan.

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: je nooit genoeg. Woezel en Pip en alle vriendjes zijn lekker aan het spelen bij de open plek. Ze spelen takje, takje. Wie het eerst alle takjes omver krijgt, heeft gewonnen. En Pip en Molletje staan voor.
1: Ja, gewonnen!
2: Jongens, gefeliciteerd hoor. Nu ga ik even uitrusten. Tot zometeen.
1: En nu? Wat gaan we nu spelen?
3: Nog meer spelen? Pip, ik ga even niks meer doen hoor.
1: Niks? Niks is saai. Dan ga ik wel met iemand anders spelen hoor. Purpose, wacht even. Die slome woezel hier is al moe. Hier, vang jij de bal? Hey! Spelen?
2: Nee, Pip, ik heb dorst. Ik wil even niets meer doen.
1: Nou ja, jij ook al. Nou, dan moeten jullie het zelf maar weten. Hallo, tulpjes. Ik kom met jullie spelen.
4: Oh ja, leuk. Zullen we samen een liedje zingen?
1: Zeg. Nou, dan ga ik toch lekker met Vlindertje spelen. Kom maar, Vlindertje. Laat die schorre tulpjes maar. Vlindertje? Wat is er nou? Molletje! Hey, Molletje! Molletje! Ben je daar? Nou, iedereen doet echt flauw tegen mij. Het is niet eerlijk. Tante, niemand wil met me spelen. Iedereen is stom.
5: Maar Pipje toch. Al jouw vriendjes hebben met je gespeeld. Maar ik hoor dat jij telkens je zin wilt krijgen. Weet je hoe we jou misschien moeten gaan noemen? Pipje nooit genoeg.
1: Pipje nooit genoeg? Dat is helemaal niet eerlijk.
5: Niet eerlijk? Iedereen wil met je spelen. Maar niemand moet met je spelen, toch? Dat is toch eerlijk?
1: Nou, ik...
6: Oeh, jongens. Daar heb je Pipje nooit genoeg.
1: Nou, echt niet.
6: Echt wel?
1: Ja, nou, misschien wel. Oké, sorry. Kom er maar bij hoor, gekkie. We doen trouwens een heel leuk spelletje. Oh, mag ik meedoen alsjeblieft? Dan ben ik nooit meer Pipje nooit genoeg.
3: Tuurlijk, Pippi. Kijk, het gaat zo. Je doet zo min mogelijk en je mag je heel weinig bewegen.
2: En je mag ook niet praten en ook niet lachen.
6: En het heet...
7: Niks doen!
0: Gelukkig is iedereen weer blij met elkaar. Dan kunnen ze straks ook weer fijn verder spelen. En als het genoeg is, is het genoeg? Toch, Pip?

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
3: Ik heb hem al.
2: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerleukste app van de hele wereld. Groetjes van Sofia.
1: Dit is onze tune.
2: Onze tune van Job en de grote Sinterklaasfilm is deze week de superhit.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hallo lieve kinderen, we leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf zag de reus met een kruiwagen vol eten.
1: Bij zoveel heerlijke boodschappen zit vast wel een hapje voor een hongerige vriend als ik.
2: Altijd hetzelfde met jou. Een stukje watermeloen kan je krijgen.
1: Ik mag geen fruit van de dokter. Hé, dat is een waarzegmeloen.
2: Waarzegmeloen?
1: Ja, als je erin kijkt, dan kun je de toekomst voorspellen.
2: Huh? Ik zie niks.
1: Maar een waarzegwolf wel. Zo zie ik dat jij straks pijn krijgt aan je voet.
2: Houd me voor de gekke.
1: Hé, zit klein duimpje op je hoofd.
2: Hier. Au, au.
1: Oh, nee, toch niet.
2: Waarom overkomt mij dit dan toch altijd?
1: Pijn aan je voet, de voorspelling komt uit.
2: Is het echt een waarzegmeloen?
1: Zeg, zou ik tegen jou liegen?
2: Wat ziet er nog meer?
1: Kijk, één voorspelling kost precies een kruiwagen met eten.
2: Zoveel?
1: Nou, het is het waard, want ik zie dat je deze dag rijker wordt dan je was.
2: En kunt je zien of ik mijn laarzen ooit terugkrijg?
1: Ogenblik. Ik zie dat jij in de toekomst niet meer op die sokken rondloopt.
2: Mooi zo. En word ik slim? Niet dat ik nu dom ben, hè, maar...
1: Voor de avond valt, weet jij meer dan de fakir.
2: Yippie! Leven mijn leven van zo dadelijk.
1: Ja, en dat allemaal voor dit gevulde boodschappenmandje. Zo.
2: Ja. Oh, je bent echt een goede vriend, hè. Ah, fakiertje. Straks ben ik rijk en loop ik niet meer op deze sokken. En dan weet ik meer dan jij. De wolf heeft mijn toekomst voorspeld met deze waarzegmeloen.
3: De toekomst zie je niet in fruit. De wolf haalde een grapje uit.
2: Huh?
3: Ik wil niet onaardig doen, maar wat jij bent rijmt op meloen.
2: Zoen? Voetbalschoen? Oen? Ik ben geen oen. Waar is die wolf? Ik krijg hem wel.
1: Die reus is erachter gekomen dat ik een geintje heb uitgehaald.
4: Speciaal voor jou gebreid, om je op te vrolijken.
5: Ach, wat moet een draak met sokken. Een goudstuk voor wie mij aan het lachen krijgt.
2: Weten jullie waar de wolf is? Hij verdient straf.
5: Oh, waarom?
2: Zeg ik niet. Maar ik ben heel boos, hè?
4: Wil jij deze zelfgebreide drakensokken dan misschien?
2: Nou, lijkt me mijn maatje.
5: Hé, hey, vertel nou wat de wolf heeft uitgehaald. Ja,
2: de wolf zei dat een waarzegmeloen is. En hij heeft mijn toekomst voorspeld voor een kruiwagen vol eten.
5: Een waarzegmeloen?
4: Hoe verzin je het?
5: Wat een goeie grap. Kay, geef hem een dukaat uit de kist.
2: Omdat je me uitlaat.
4: Die drakensokken staan je heel goed.
2: Tjonge, nieuwe sokken, een dukaat. Hé, ik ben rijker dan ik was. En ik loop niet meer op mijn sokken. Dat heeft de wolf voorspeld.
4: Oh.
5: En dat zag hij in deze meloen.
2: De fakir zei dat niet kon, maar ik weet wel beter. Huh? Maar dat was de derde voorspelling. Alles wat de wolf zei, is echt waar geworden. Ik moet hem bedanken.
1: Als dit allemaal in mijn maag zit, is die reus mijn grapje lang vergeten.
5: Daar is hij! Ik mag eerst!
4: Maar ik wil mijn toekomst ook weten!
2: Hé, hey, waar zeg wolf?
4: Oh, de ontevreden klant heeft me gevonden. Hey. En die boze vuurvlieg is er ook bij.
2: Hey, blijf staan!
4: Ja. Wegwezen!
5: Hey.
4: Of ze maken wolven gaan.
2: Blijf staan!
5: Oh. Hier blijven!
2: Waar zeg wolf?
4: Blijf staan, joh! Hey.
0: Nee, wolf. Het voelt niet fijn als je iets gemeens hebt gedaan. Zelfs al komt niemand erachter. Zo had de ezel eens. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan. Born to be wild. Nu de boer vermist wordt, moet Sean de situatie redden. Wat kan er dan nog misgaan? Van de makers van Wallace & Gromit en Chicken Run. Zet je schrap voor een groot avontuur. Dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Sean het Schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
1: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Ze salavi baby.
1: De leukste radio die er is en ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
0: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

0: nodig. Maar we blijven wel wakker, hè? Jawel.
1: Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Ja, ik hoop dat het
1: nog wordt. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
0: Een feestje.
1: Meisjes.
3: In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik. En de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.

0: terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan. Born to be wild. Nu de boer vermist wordt, moet Sean de situatie redden. Wat kan er dan nog misgaan? Van de makers van Wallace & Gromit en Chicken Run. Zet je schrap voor een groot avontuur. Dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Sean het Schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: De Gouden Raad van Piet Piraat. Zie je een piraat met een ooglapje? Ren dan weg van het kwaad, want het wordt alleen gedragen door een gemene piraat.
1: Wij zijn K3. Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.
2: Onze tune van Job en de grote Sinterklaasfilm is deze week de superhit bij Hallo.

0: Steek maar allemaal jullie handen in de lucht en zwaai mee met het volgende liedje.
1: Ja. Oei, Marie, ik heb geen handen.
0: Maar zwaai dan met je oren.
1: Oh.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen?
2: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kirikiri. Boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer, na schooltijd, om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Slagharen. Het Ticketalarm.
1: Yes!
0: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Hallo, je bent...

Deze radio is geweldig. Ik luister er elke ochtend naar en het is geweldig om te horen. Ga ze door.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.
8: Kom Jana, het is zover.
9: Ja, ik heb er zin in.
8: We gaan

0: was superleuk, Janna.
1: Ja, Sarah, ik geef het wel 100.000 dikke duimen omhoog.
2: jullie zijn heel leuk. Groetjes, Floor.

0: mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: echt.
1: Nou snap ik het, yes! Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
3: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
1: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

Weer een weerman van.

Hoi Kids Radio, ik vind het fantastisch dat jullie het draaien. Veel plezier nog. Ik ben Elisa. Doei!

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja! Dit is Hallo Kids Radio.

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Slagharen. Het Ticketalarm.
1: Yes!
0: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.

0: Hè? Op de Veluwe?
1: Sean is terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan. Born to be wild. Nu de boer vermist wordt, moet Sean de situatie redden. Wat kan er dan nog misgaan? Van de makers van Wallace & Gromit en Chicken Run. Zet je schrap voor een groot avontuur. Dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Sean het schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
2: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie, in attractie- en vakantiepark Slagharen.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

Fluffy glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water bij.

0: Het meisje met de zwavelstokjes. Het was hartje winter, oudejaarsavond. Overal heerste een vrolijke stemming. Tenminste, bijna overal. Want één klein meisje had heel wat minder geluk.
1: Wilt u misschien een zwavelstokje kopen?
2: Ach, ga toch weg, kind!
1: U misschien, mevrouw?
3: Ik heb haast. Kun je dat niet zien? Haast, haast, haast!
0: En zo ging het de hele dag. Dat arme meisje probeerde aan alle mensen een zwavelstokje te verkopen. Maar tot nu toe had ze er nog niet één verkocht.
1: Waarom wil niemand een zwavelstokje kopen?
0: Het meisje keek naar haar handen en zag dat ze blauw waren van de kou. Ook haar voetjes waren steenkoud en bloot. Haar sloffen waren weg. De een gestolen door een onverlaat en de ander verloren.
1: Ik heb het nog nooit zo koud gehad. Ik wil naar huis. Maar ik durf niet. Als papa ziet dat ik geen geld heb verdiend, wordt hij vast boos. Hij zal me slaan. Alle mensen zijn zo vrolijk. Ik wou dat ik ook zo blij kon zijn. Dat ik kon dansen en zingen. Dat de wereld naar me lachte. Alsof het altijd zomer was.
0: Ze liep door de drukke winkelstraat en zag hoe de mensen gehaast op weg waren naar huis. Naar hun warme kachels en tafels vol met eten.
4: Zeg, heb jij nog een lekkere kalkoen klaargemaakt voor vanavond?
5: Ach meid, ik heb er wel twee gebraden. Die man van mij die kan eten. Nou, die heeft er dan eentje niet genoeg.
4: Doe maar duur, schat.
5: Ach, het kost wat, maar dan heb je ook wel wat.
1: Het is niet eerlijk. Wij hebben helemaal niets te eten. Laat staan een kalkoen.
0: Het meisje liep langs een grote kraam vol met houtblokken. Ze lagen droog onder het afdak en beloofden een warm vuur.
6: Hier koopt u het warmste hout van de stad. Wil je warmte, dan wil je mijn hout. Dat vind ik pas goed.
2: Geef mij er maar een stuk of drie. Daar kom ik in elk geval de avond wel mee door.
6: Maar natuurlijk, beste man.
1: Onze kachel is al maanden niet meer aangeweest. Er is geen hout meer in onze schuur.
0: Toen het meisje zich omdraaide, zag ze een oude oma op een bankje zitten, samen met haar kleinzoon. Het kleine jongetje hield zijn oma stevig vast en knuffelde haar vol liefde.
7: Oma, bestaan engeltjes?
8: Natuurlijk, mijn jongen. De engeltjes wonen in de hemel en af en toe komen ze naar beneden om een beetje geluk te brengen.
7: Dan zijn ze vast ook bij mij geweest.
8: Is dat zo, mijn jongen?
7: Ja, want ik ben zo gelukkig met u.
0: Het jongetje pakte zijn oma nog iets steviger vast en gaf haar een dikke zoen op haar wang, terwijl het arme meisje zich omdraaide om verder te lopen.
1: Mijn oma is dood. Ik mis mijn oma. Als ik bij haar was, voelde ik me zo gelukkig. Ze was zo lief en zo zacht. Ze was de allerbeste oma van de hele wereld. Ze is nu vast een engel. Misschien komt ze ooit naar beneden om ons een beetje geluk te brengen.

0: Het werd langzaam donker op straat en de mensen zochten hun weg naar huis. De winkels in de grote straat sloten hun luiken en één voor één gingen alle lampen achter de vensters uit.
1: Wat moet ik nu doen? Het is al bijna donker en ik heb nog niet één zwavelstokje verkocht. Zo kan ik toch niet naar huis? Wat zal vader zeggen als hij het ziet?
0: Ze zag een steegje tussen twee huizen. Een plaats om even te schuilen voor de barre kou.
1: Misschien mag ik hier even zitten. Even een beetje rusten voordat ik weer verder ga. Het is zo koud.
0: Ze zat met haar schort vol zwavelstokjes op de grond en kroop dicht tegen de muur aan. Hier voelde ze de kille wind niet zo erg en er was ook niet zoveel lawaai.
1: Ik blijf even zitten, maar dan moet ik verder.
0: Er was helemaal niemand die had gezien dat het meisje daar was gaan zitten. Niemand die het opviel hoe alleen dit kind was. En niemand die ook maar één moment eraan had gedacht om haar te helpen. Inmiddels was het al behoorlijk donker geworden. En er was alleen een beetje licht van een verloren lantaarnpaal aan de straatkant in de steeg.
1: Misschien, heel misschien, kan ik één zwavelstokje afsteken om mijn handen te warmen. Een klein beetje warmte zou toch goed zijn?
0: Het meisje aarzelde. Ze vroeg zich af of er wel een stokje mocht ontbreken aan de bundel. Want vader zou ze zeker tellen als ze thuis kwam. Maar ze verlangde zo naar de warmte van het vlammetje dat ze vond dat ze geen andere keus had.
1: Eén stokje kan toch geen kwaad? Het is maar één stokje.
0: Ze pakte een stokje, streek het langs de stenen en daar verscheen een helder en warm vlammetje. Klein, maar zeker. En daar was het. Voor haar ogen verscheen een warme kachel. Het vuur was hoog en de warmte was heerlijk.
1: Wat mooi! En zo warm!
0: Maar voordat ze haar handen kon uitsteken om ze te warmen aan de dampende kachel, verdween het beeld weer en was het weer koud en leeg in het donkere steegje.
1: Nog een stokje. Ik moet nog een stokje afsteken.
0: Zonder na te denken pakte het meisje nog een stokje en streek het af langs de stenen. Terwijl het vlammetje tevoorschijn kwam, verscheen er een prachtig feestmaal. Een grote tafel vol lekkernijen met in het midden een grote kalkoen. Nog nooit in haar leven had het meisje zoveel eten gezien, zoveel lekkers. Ze kon het eten bijna proeven.
1: Wat een mooie tafel. Zoveel eten. Genoeg voor iedereen.
0: Het meisje wilde opstaan en het eten pakken van de tafel. Maar op dat moment verdween het vlammetje. En met het vlammetje verdween ook de tafel met eten.
1: Ik heb nog nooit zoveel eten gezien. Ik moet gewoon nog een stokje afsteken. Wat vader er ook van vindt. Het moet gewoon.

0: Zo snel als ze kon, pakte ze nog een zwavelstokje. En terwijl ze het afstreek, verscheen het helderste vlammetje dat ze ooit had gezien. Te midden van het vlammetje verscheen de prachtigste kerstboom die er ooit was geweest. Voorzichtig stegen de lichtjes op om als sterren de hemel te tooien. Ze zag een vallende ster en ze moest denken aan wat oma altijd zei.
1: Een vallende ster. Een ziel gaat op reis. Naar hemelse vrede. Naar Gods paradijs.
0: De vallende ster werd steeds feller. En vlak voor het meisje stond haar lieve oma. Ze reikte haar beide armen uit naar het meisje.
1: Oma, daar bent u.
2: Mijn lieve kind, ik kom je halen.
1: Ik heb je zo gemist, oma.
2: Kom maar bij mij. Kom in mijn armen.
1: Ik wil bij u blijven, voor altijd dicht bij u.
2: Wij gaan op reis, naar de hemelse vrede. Samen naar Gods paradijs. Ik breng jou een beetje geluk. Wij blijven voor altijd samen.
1: O, oma.
0: In de armen van haar oma zweefde het meisje steeds hoger en hoger naar de hemel. En helemaal bovenaan veranderde ze in een heldere ster. De helderste ster die je ooit hebt gezien. De volgende morgen toen de zon opkwam en de mensen weer de straat op gingen, was er een politieagent die het meisje vond. Koud en overleden. Hij blies op zijn fluit en alle mensen kwamen naar hem toe.
3: Ja, als ik dat geweten had, had ik natuurlijk wel een zwavelstokje van dat kind gekocht.
4: Oh, wat vreselijk.
5: Oh nee, waarom toch?
0: Net op dat moment liep er een jongetje langs met zijn oma.
4: Oma, is zij nu ook een engeltje?
6: Zeker, jongen. En ze straalt nu als de helderste ster aan de hemel. Dat weet ik zeker.
0: En dat was waar. Het meisje staat aan de hemel als de helderste ster die er is. Kijk 's nachts maar eens naar buiten. Misschien vind je haar wel. Als je heel goed kijkt.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie, in attractie- en vakantiepark Slagharen.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Slagharen. Het Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
2: Ja, ja! Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Rapunzel. Ergens midden in een bos stond een oud huis met een hele hoge toren. Om dat huis lag een geheimzinnige tuin met daaromheen een bouwvallige muur. Hier en daar hadden dikke takken van wilde struiken de stenen zo ver uit elkaar gedrukt dat de muur op sommige plaatsen was ingestort. Het leek net of daar niemand meer woonde. Daarnaast lag een smalle tuin met een klein sober huisje. In dit huisje woonden een man en een vrouw. Die vrouw was erg ontevreden en jaloers. Ze wilde alles hebben wat ze zag. Ze hadden geen kinderen. Niet omdat ze die niet wilden, maar omdat ze er gewoon niet waren. Op een dag stond de vrouw weer eens nieuwsgierig uit het raam te turen naar de tuin van de buren. Ze zuchtte en zuchtte en zuchtte.
1: Wat ben je nou weer aan het zuchten? En wat zie je nu weer dat je graag zou willen hebben?
2: Ach, van nature ben ik een tevreden vrouw, dat weet je.
0: De man verslikte zich bijna in zijn thee, want zijn vrouw was nooit, maar dan ook nooit tevreden.
2: Maar die veel te grote tuin van dat rare oude mens van hiernaast ziet er prachtig uit met al die bloemen en groenten. Kijk, daar bijvoorbeeld staat de heerlijkste en fijnste Rapunzel die ik ooit gezien heb. Ach, lieverd, zou je daarvan niet eens wat bosjes voor mij kunnen plukken? Dat merkt ze vast niet, en er staat toch te veel voor haar alleen.
0: De man wist inmiddels al dat het geen zin had om zijn vrouw tegen te spreken, dus beloofde hij 's nachts om wat te gaan halen. Helaas, toen zijn vrouw de volgende dag de Rapunzel met smaak in haar eentje gulzig weg zat te werken, was dat niet genoeg en wilde ze meer en meer. Dat ging zo 3 nachten door. Maar de 4e nacht ging het mis. De vreemde oude buurvrouw had al lang gezien dat er steeds Rapunzel uit haar tuin verdween en was op onderzoek uitgegaan.
3: Zo, dus daar blijft mijn Rapunzel. Het is niet te geloven dat de buren gewoon mijn groenten stelen. Hoe haal je het in je hoofd, buurman?
1: Werkelijk, het spijt me. Ik weet dat het slecht is, maar u kent mijn vrouw niet. Die blijft maar zeuren en zeuren en zeuren als ze eenmaal iets ziet wat ze graag wil hebben. Ik heb geen leven meer.
3: Dacht je nou echt dat je het daarom ongevraagd uit mijn tuin mag stelen? Werkelijk? Maar luister. Ik weet het goed gemaakt. Je vrouw krijgt zoveel Rapunzel als ze wil. En in ruil daarvoor krijg ik jouw dochter.
0: De man zei meteen dat het goed was, want hij dacht, nou, ik heb toch geen dochter, dus hoef ik niks te geven en heeft mijn vrouw niks meer te zeuren.

0: Een jaar ging voorbij. De vrouw was inmiddels al die Rapunzel beu. Bovendien had ze een nieuwe bezigheid. Kleertjes breien voor haar kindje dat elk moment geboren kon worden. Een paar dagen later was het zover. De vrouw baarde een prachtige dochter. Eindelijk leek ze echt tevreden en gelukkig. Toen er plotseling door een oude vrouw met een kronkelige stok op de deur werd geklopt.
1: Oh, dag buurvrouw. Wat leuk dat u naar onze dochter komt kijken.
0: Plotseling herinnerde hij zich weer de belofte die hij had gedaan aan de oude buurvrouw. Hij kreeg de schrik van zijn leven toen de oude vrouw hem met priemende ogen indringend aankeek en heel hoog en gemeen lachte. Hij zag het nu pas, voor het eerst helder en duidelijk. Deze oude vrouw was een echte toverkol. Uit haar grijnzende mond met nog maar een paar gele tanden klonk een krassende stem.
2: Maar buurman, dat is toch mijn dochter? Dat weet je toch? Je weet toch wat je beloofd hebt? Ik neem haar mee en verzorg haar goed.
0: Toen de wanhopige ouders beschermend voor het wiegje van hun dochtertje gingen staan en riepen dat ze nooit en te nimmer haar zouden afstaan, gebeurde er iets verschrikkelijks. De oude toverkol veranderde de man en de vrouw in twee prachtige bosjes Rapunzel.
1: Maar alsjeblieft, buurvrouw, wat doet u?
0: Ze plantte ze in de voortuin en liep weg met het kleine meisje in haar armen.
2: Ik noem jou Rapunzel. En vanaf nu ben je van mij.
0: Jaren gingen voorbij. En Rapunzel werd mooier en mooier. Ze had goudblonde haren die, als ze niet in een vlecht zaten, meters achter haar aansleepten. Op een dag besloot de toverkol Rapunzel op te sluiten. Want binnenkort zou ze 18 jaar worden en zou ze kunnen besluiten om haar eigen weg te gaan. En dat wilde de toverkol niet. En daarom sloot ze Rapunzel op in de toren zonder deuren en trappen en met maar één klein raam. Elke avond ging de toverkol langs om haar wat te eten te brengen. Ze ging niet op haar bezem stil, als je dat zou denken. Nee, ze ging onderaan de toren staan en kraste dan...
2: Rapunzel, Rapunzel, laat je mooie vlecht eens neer.
0: Als ze dat geroepen had, verscheen er een hele lange vlecht uit het raam. En daarlangs klom ze dan naar boven.

0: Ook dat ging zo weer jaren en jaren door. En niemand die het zag of wist. Tot er op een dag een reiziger langskwam op een prachtig wit paard. Het was een hele rijke en belangrijke man. Dat zag je zo. Hij stond verbaasd te kijken hoe die oude vrouw met haar kromme benen langs die vlecht naar boven klom. En zei bij zichzelf...
1: Heel vreemd. Dat moet ik eens beter bekijken. Wie zou er in die toren zitten?
0: De volgende ochtend kwam hij terug en ging onderaan de toren staan roepen.
1: Meisje! Meisje! Laat je mooie vlecht eens neer!
0: Hij klom langs de vlecht naar boven en daar zag hij het mooiste meisje dat hij ooit had gezien. Rapunzel schrok hevig toen ze de knappe prins door het raam naar binnen zag stappen. Maar ze keken elkaar aan en waren op slag verliefd.
1: Wil je met me trouwen?
2: Ik zou heel graag willen, prins, maar hoe kom ik hier weg?
1: Ik heb een plan. Morgen neem ik je mee. Voor nu laat niets merken. Tot morgen, Rapunzel.
0: De prins ging weer langs de vlecht naar beneden en gaf nog een laatste handkus. Rapunzel had nog maar net haar haar binnengehaald toen de toverkol onderaan de toren stond te roepen. Oeh, dat ging maar net goed.
3: Rapunzel, Rapunzel, laat je mooie vlecht eens neer.
0: De toverkol klom naar boven en keek Rapunzel doordringend aan. Ze deed net of ze niet zag dat Rapunzel bloosde, maar nam zich voor eens wat beter op haar te letten. De volgende dag kwam de prins weer terug en vroeg aan Rapunzel om haar mooie vlecht weer neer te laten. Eenmaal in de torenkamer vertelde de prins zijn plan.
1: Dit is mijn plan. Ik knip je vlecht af en hang die aan het venster. Zo zal die toverkol te laat merken dat je weg bent. Kom, je mooie vlecht zit nu vast aan het venster. Ga jij eerst naar beneden. Ik heb hier nog wat belangrijks te doen.

0: Terwijl Raponsje naar beneden klauterde, begon de prins enkele planken van de vloer los te maken. Daaronder was niks. Wel 100 meter niks. En daarna een diepe put met water. Zo, dacht hij, dat houdt die oude toverkol wel even bezig. Ze zal denken dat Raponsje naar beneden gevallen is en zal haar dan niet meer zoeken. Maar zover kwam het niet. Want net toen de prins naar beneden wilde gaan, klom de toverkol naar binnen. De prins nam een snoekduik en kon nog net de vlecht van Raponsje pakken. Vliegens vlug ging hij ook naar beneden en samen met Raponsje ging hij op zijn paard zo snel als de wind op weg naar zijn kasteel. Een vreselijke toverspreuk werd vanuit de toren gegild. De toverkol stond te stampvoeten van woede. De planken kraakten onder haar gewicht. En ja hoor, daar ging ze. De diepte in. Wel 100 meter in het niks. En toen in de diepe put met water. Ze probeerde nog wat te toveren onderweg. Maar het hielp allemaal niets. Ze viel en bleef vallen. Maar helaas voor haar kunnen toverkollen niet tegen water. Dus toen haar billen het water raakten, loste ze op in een klein wolkje rook.
1: Hoe heet je eigenlijk?
2: Raponsje.
1: Raponsje, trouw met mij en word koningin van mijn land.
2: Als ik nooit meer Raponsel hoef te eten.
0: En ze leefde nog lang en gelukkig.

0: denk je? Kan ik eigenlijk nog wel over straat zo met het korte haar? We moeten wel een beetje aan wennen.
1: Je ziet er prachtig uit. Maak je niet zo druk. Die staart zou maar achter het paard gaan slepen. Daar wordt hij ook niet mooier van.
0: Nee, daar heb je wel gelijk in. En het is ook een heel stuk lichter zo met lopen. Is wel makkelijk.
1: Ja, het scheelt je natuurlijk ook een heleboel borstelen elke dag.
0: Ja, daar zeg je wat. En wat dacht je van shampoo?

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30. Oh, ja.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

de leukste kidszender van Nederland. Dit is Hallo Kids Radio.

Super cool, man. Dit is echt de beste kidsradio die ik ooit heb gehoord. Super, blijf zo doorgaan.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
1: Yeah.

0: Lekker hoor.
1: Lekker hapje.
2: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje. Jullie?

overige. Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Kids Radio, ik vind jullie het allerliefste. Groetjes Felix.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!